die tussen hond. Dan glima weet ik aan die daar dus nu. En mia als koud mo, dan is ik lade adio. Na gizio de dusno, dan leia doch die dusno. Maar nog de eet, kies ik kun die majasik. Amoj, edidas wat tot die, wat je daar bij zich daar.